Eipotoki intomonok peenyok apik olchumati lenye tiatua naake iltururi, atua iltururi katukul, enkirowuaj ena naing'ua olturur naake le Odua naake olmanyara Just Digit egira aitagol neilepunye intomonok tiatua naake iltururi toonkaulele tentumo naake naibung'aki naake enkiteng'ena naibung'aki naake toonkaulele e kaunti e Kajiado, eibung'aki naake olturur naake le Big Life teina kaunti naa e Kajiado. Ilomon naa kulo otusujaitie naake olosho lang' David Ole Saini teina luboto enkop e kaunti naa e Kajiado.